kom, Barnewijn, schoor die radio, de rij radio, miljoen. Deze nacht, daar ben ik rustig dan, te kunnen slapen, hoor dat ik het wil. Moeder brulde helemaal van vreemd, omdat vader mij vermoeden wil. Vader sprak in de hand.

0: de zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Így habzik, és így készít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita, tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

0: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.
1: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

een zomernachtfeest, ja. Net als in mijn dromen, ja. Toe luister, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja. Ik kan je niet vertellen, oh, hoe ik van je hou, dat schat. Te woontje, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja. Zeg, weet je nog die avond, oh. Bij het licht des sterren zag twee ogen zo blauw. Ja, ik weet het eenmaal toch, oh ja. Het wonder zal gebeuren, kom. Lief meisje, zeg nu eindelijk ja. Toen zegt u ja, toen zegt u ja, toen zegt u ja. En eindelijk gingen ze dan trouwen. Het was een heel geweldig feest. Voor het stadhuis was er een druk.